Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hij hoeft praktisch nooit naar de dierenarts toe. Hij eet bijna niets, is nooit ziek. Je kunt altijd op hem

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachten uit Hogeveen hoorden 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste halfjaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Ja, goedemorgen lieve luisteraars. En er zijn er alweer heel wat als ik de berichtjes zo voorbij zie komen. Van harte welkom bij deze speciale aflevering weer van Kate met Ralf. Wat vandaag natuurlijk niet Kate met Ralf is, maar Kate met Isa.
1: Ja.
0: Goedemorgen Isje.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten hier met z'n tweetjes. Ja, ja, want voor de laatste keer. Want
1: ja.
0: Tenminste, dat we met ons tweeën zitten, want jij blijft natuurlijk wel en ik ook. Alleen volgende week sluit onze lieve Ralf weer aan. Die is op de terugreis, hè?
1: Ja, is hij op de terugreis nu?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, tuurlijk, want hij komt volgens mij, hè, vanavond,
1: ja.
0: Vanavond thuis. Dus die is van de laatste minuten aan het genieten. En dat was voor ons natuurlijk een hele mooie kans om nog eens even lekker een vrouwenuitzending te maken. Of,
1: ja.
0: Of de, ja, nou, ik denk dat stiekem ook heel veel mannen het wel mooi vinden, denk ik. Toch?
1: Ja, nou, voor beide denk ik toch.
0: Toch, vind ik wel. Ja, precies. Maar ik denk niet, als we hadden gezegd, Ralf zal een hele mannen-uitzending maken, dat hij had staan trappelen, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dus wij profiteren er nog heel eventjes van dat hij er niet is. Nou ja, wat ik al zei, hè, we gaan vandaag, en dat hebben de mensen ook wel op de foto gezien, die jij zo mooi gemaakt hebt.
1: Ja, wij jij samen, Domme, ik Sophie.
0: Sophie. Ja, vooral die tuin overal. Ik kan het echt hebben.
1: Ja, ik zou hem bestellen.
0: Ja, ik ga hem bestellen. Ja, ik kan echt ontzettend leuk staan. Ben ik wel iets slanker op die foto natuurlijk. Dat, maar dat terzijde. Wij gaan het natuurlijk inderdaad vandaag hebben over Mamma Mia, maar dan wel de movies.
1: Ja.
0: Want er is misschien best iemand gedacht hebben daarnet van, hé, dat is wel, weet het, Mamma Mia, maar niet van ABBA. Nou, dat klopt. Want wij gaan de Mamma Mia versies doen van de films, ook niet van de musical, uit 2008 en 2018.
1: Ja.
0: Zeg ik goed, Ees?
1: Klopt helemaal.
0: Ja, precies. Nou ja, we zijn ook begonnen inderdaad met natuurlijk de titelsong Mamma Mia. Is officieel natuurlijk van ABBA een nummertje uit 1975. De opening was met een marimba. Ik denk, wat is een marimba?
1: Ja.
0: Toch? Ja, mijn muziekkennis gaat niet zo ver. Maar het is zo'n soort xylofoon. Weet je wel, dat je met die stokjes op van die plankjes slaat. Nou, is natuurlijk wel heel bekend, want ja, als dat nummer begint, dan weet iedereen wat het is. Mamma Mia, dat is eigenlijk Italiaans. Van mijn moeder betekent het.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, heeft niks met het nummer te maken. Het betekent meer als van, oh mijn hemel, jeetje, oh nee. En het gaat dan over een relatie waarvan je al 100 keer hebt gezegd, hé, ik ben echt klaar met jou. Maar ja, 5 minuten later zit je weer samen lekker op de bank. En dan meer in de trant van, oh Mamma Mia, daar gaan we weer. Zo, dat natuurlijk. Dus, werd natuurlijk de titel van de film. Dus, ik vond het wel leuk om daarmee te beginnen.
1: Zeker.
0: Ik ben zover.
1: Ja?
0: Ik vond het een goede intro. Toch?
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja.
1: En dan pak ik hem door.
0: Ja.
1: We gaan luisteren naar Take a Chance on Me. Ja, ik vind dat zelf echt een heerlijk nummer.
0: Ja.
1: Ja, en het is natuurlijk origineel uitgebracht in 1977 door ABBA. Het stond ook op een album genaamd Die Album. Dat is ook lekker origineel, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan je geen naam mee te verzinnen?
1: Die Album.
0: Ja, dat is logisch.
1: Ja, het is ook wel een leuk verhaal, want Bjorn.
0: Ja.
1: Die was aan het hardlopen en die hoorde een ritme. Die hoorde zo tuk-tsch, tuk-tsch.
0: Ja.
1: En zo kwam hij op de naam Take a Chance.
0: Nou ja.
1: Je hoort het wel. Take a Chance. Je hoort het wel. maar ik ging dus echt thuis even zo tuk-tsch. En je hoort het wel.
0: Ja, maar ik heb dat nooit. Daar hoor je altijd bij die artiesten. Die halen inspiratie uit de gekste dingen.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik heb nog nooit, nou loop ik niet hard. Dat is één. maar twee, toch heb jij wel eens als je loopt en je denkt van, hé, ik hoor een ritme.
1: Nee, maar ja, wij hebben dat gevoel ook niet tevoren.
0: Blijkbaar. Ja.
1: Nee.
0: En daarom is hij schatrijk. En,
1: ja, daarom.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, zo is hij dus ook op ritme gekomen. En dus ook de titel, Take a Chance. Nou, heeft hij later natuurlijk On Me heeft hij eraan toegevoegd.
0: Ja.
1: En dit nummer is natuurlijk te horen in de eerste film van Mamma Mia in 2008.
0: Ja.
1: En ja, dit vind ik echt, denk ik, wel een van de geweldigste scènes. Want weet jij een beetje hoe het zich afspeelt?
0: Nee.
1: Als ze aan het, zo vol emotie geweest. En ze zitten allemaal lekker te dineren. Een beetje, weet je wel, aan het einde van de film. En die Rosie, ja, daar heb ik een hele zwak voor. Hè,
0: dat is een vriendin van Donna, toch?
1: Ja, vriendin van Donna. Ja, die heeft een oogje op Bill.
0: Oh.
1: En dat is natuurlijk een van die drie mannen.
0: Ja.
1: En die denkt van, nou, ik pak mijn kans wel even. Dus die klimt op tafel.
0: Oh, ja, ik weet wat jij bedoelt.
1: Die klimt op tafel en die denkt van, nou, ik pak mijn moment.
0: Ja.
1: Dus ja, echt een... ja,
0: en dat
1: echt...
0: is dan ook weer op zo'n rozies, hè? Dat is lekker stuntelig natuurlijk. En,
1: ja.
0: En ja. Lekker droog. Ja.
1: Ja. Dus we gaan er lekker naar luisteren. Take a chance on me. If you try-

0: Honey, Honey. Over een vrouw die helemaal hout de botel is van de man. Het nummertje verscheen in hetzelfde jaar dat ABBA won op het Eurovisie Songfestival met het nummertje Waterloo. Nou, in de film dan zingt dochter Sophie het nummer samen met haar twee vriendinnen. Ellie en Lisa, als ik het goed zeg.
1: Ja.
0: Ja. Ze heeft dan een dagboek gevonden en dan komt ze erachter dat ze eigenlijk drie kanshebbende vaders heeft.
1: Oei.
0: Oei, ja. Ja. Ja. In de film is dat zo leuk, hè? Puntje, puntje, puntje.
1: Ja.
0: Ja, dus Donner die heeft een drukke zomer gehad. Dat
1: behoorlijk, ja.
0: Ja, en drie kanshebbers. Dus het leuke vind ik wel dat in alle twee die films dat je er niet achter komt wie nou de daadwerkelijke vader van haar is.
1: Is zo?
0: Ja, dat is zo.
1: Oh.
0: Ja, dat komt niet uit. Ze willen het op een gegeven moment gewoon niet meer weten. Toch?
1: Oh ja, zoiets staat er wel bij, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dat het op een gegeven moment iedereen is verbonden met elkaar, dus het maakt allemaal niet meer uit.
1: Ja.
0: Hoe het dan precies zit. Dus dat. Wist je dat, hoe heet het? De film, dus natuurlijk, als je in de film zo kijkt, dan waan je je helemaal in Griekenland.
1: Ja.
0: Maar het is niet zo dat alles is opgenomen daar in Griekenland. Sowieso is het eilandje waar het zich afspeelt, is hartstikke fictief.
1: Ja.
0: Kallokaari. En zelfs in de film 2 zijn heel veel scènes opgenomen in Kroatië.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou.
0: Dus dan kun je nagaan, hè, hoe het dan. Wat wel echt is, en dat zou ik wel echt een keer willen zien, hoor, dat kerkje waar hun op een gegeven moment trouwen.
1: Oh, yeah,
0: en waar het doop is in de tweede film. Ik ga het proberen uitspreken. Agios Ioannis Castri.
1: Nou.
0: Dat is dat kerkje. Als je het wil zien, ligt bovenop een rots. En dan moet je echt, maar dat zie je ook in de film, mega veel treden.
1: Ja, dat is bizar.
0: Moet je daarvoor beklimmen.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Ja, nou dat. En dan kop ik hem terug naar jou, want jij gaat met het volgende nummertje verder.
1: Ja, we gaan door, want je had het net al even gezegd. Een stukje van mijn tekst, had ik ook al zeggen.
0: Oh, van echt?
1: Waterloo.
0: Oh, Waterloo.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk echt wel een behoorlijk belangrijk nummer geweest in de geschiedenis van ABBA natuurlijk. Want ze hebben daar het Songfestival mee gewonnen in 1974.
0: Ja, nou sorry, dan was ik hiervoor.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou, dan maakt het verder niet uit. Ja, de titel die verwijst ook naar de Slag van Waterloo.
0: Ja.
1: En Napoleon die moest zich namelijk overgeven. En in het nummer wordt dat vergeleken met jezelf moeten overgeven aan de liefde.
0: Nou,
1: is dat nou mooi of is dat mooi?
0: Dat is mooi.
1: Ja, nou, en dit nummer heb ik gekozen voor de versie van de tweede film.
0: Ja.
1: En ik had het gisteren aan jou laten zien, hè, want echt hilarisch die clip.
0: Ja.
1: Ja, het speelt zich af in een restaurant waar jonge Harry indruk kon maken op de jonge Donna natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: En hij denkt van ja, ik wil eigenlijk allemaal geen tijd verliezen, het zal maar allemaal worst wezen. Als het goed voelt, voelt het goed.
0: Ja.
1: En die neemt daar heel het restaurant door. Dat zijn echt hilarische scènes.
0: Ja.
1: In een overigens veel te strak leren jasje.
0: Leren jasje, ja.
1: Nou, we gaan er lekker naar luisteren.
0: Waterloo.
1: Waterloo.

0: Echt ABBA dit, hè?
1: Ja.
0: Dancing Queen. Van ABBA natuurlijk in 1975. Opgenomen. In 1976 is hij uitgebracht. En ze speelden het ook voor het gala. Wat te ere van het huwelijk was. Van de Zweedse koning Carl Gustaf en Sylvia. Het is de enige nummer 1 hit van ABBA in de Verenigde Staten. Dat vond ik wel heel bizar.
1: Dat vind ik bizar.
0: Toch? Ja. Maar goed, ja, het zou kunnen meer op Engels, ik weet het, geen idee. In de film wordt het gebruikt als moeder Donna helemaal in de put zit. En Tania en Rosie die proberen haar op te beuren met dit nummer. Nou, en dat lukt aardig, hè. We hebben natuurlijk ook een tijd gedacht, hè, is dat je gewoon ABBA had. En dat er toen op een gegeven moment de films kwamen. Maar de musicals, die waren als eerste.
1: Ja, daar hadden wij het
0: over. Ja, ABBA the Musical. Die is in 1999 al uitgebracht. Of ja, ja. Opgezet. Maar natuurlijk, draait hij nou nog steeds of niet? Het zou me niks verbazen, want je hoort hem nog alles, hoor.
1: Ja, nu niet meer, denk ik. Maar hij is echt al heel vaak, want wij zijn ook een keer naartoe geweest.
0: Ja, en volgens mij draait hij in Engeland zo. Toen wij laatst in Engeland, toen draaide hij ook nog. Ik denk dat je daar non-stop draait, op Broadway misschien. Ja. Geen idee. Maar het is niet normaal hoe lang dit musical al bestaat.
1: Ja, bizar. Maar ja, aan de andere kant, het is ook niet gek natuurlijk.
0: Ja, de muziek blijft wel natuurlijk. Dus,
1: maar wat ik toen wel irritant vond, is dat de nummers waren toen ook in het Nederlands.
0: Ja, dat schakelen, hè.
1: Ja, dat vond ik jammer.
0: Ja, dat kan je niet meezingen.
1: Nee.
0: Nee, je kent de tekst niet.
1: En op het einde was het wel in het Engels.
0: Ja. Ja, dat klopt.
1: De laatste twee nummers of zo, maar...
0: Ja, daar heb jij gelijk in. Ja. Nou ja, ik vind dan zelf toch... Mijn voorkeur gaat dan toch naar de films uit. Ik vind die echt heerlijk wegkijken. Ja, en wat een cast natuurlijk, hè. Meryl Streep.
1: Ja, die vrouw.
0: Pierce Brosnan, Colin Firth. Ja, geweldig. En wat ik dan zelf wel heel knap vind, want kijk, als je zit te luisteren, je kan misschien best wel eens een keer denken van... God, hè, die echte ABBA-versies zijn mooier. Dat is natuurlijk smaak. Maar het zijn allemaal acteurs die voor de film gezongen hebben.
1: Ja.
0: Hè, want er is er eigenlijk geen eentje bij wat ook echt gewoon een zangeres of een zanger is. Toch? Als ik het goed...
1: Ja,
0: ik
1: zal
0: niet. Nou ja, die dochter weet ik niet.
1: Die
0: maar,
1: dochter wel, denk ik, hoor.
0: Als ik, ja, dat moet wel. Die heeft een bloedmooi stemmetje. Maar pak nou gewoon even inderdaad Colin Firth, Pierce Brosnan en Meryl Streep. Dat zijn gewoon hele goede acteurs.
1: Ja.
0: Maar zijn geen zangers of zangeressen.
1: Ja.
0: Nou, vind ik het toch knap... Wat je dan wegzet. En ja, vlak Cher niet uit natuurlijk. Hè? In de tweede film. Dus,
1: ja, er zit ook wel een beetje een laag autotune overheen, denk ik, hoor.
0: Bij iedereen wel, denk ik. Ja, nou goed, maakt het uit. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Goed. Nou, ga jij lekker verder.
1: Ja, het volgende is nummer is The Winner Takes It All. Nou, dat is echt wel een van mijn favorieten van de film, vind ik.
0: Ja, dat zet je bij heel veel nummers.
1: Nou ja, ja, ik vind eigenlijk alles leuk.
0: Ja, daarom ja.
1: Nee, maar dit nummer is natuurlijk echt wel een van de meest emotionele nummers van ABBA.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk origineel uit 1980. En het gaat over het einde van een relatie en het gevoel dat de ene persoon verder kan gaan terwijl de andere achterblijft.
0: Ja. Dat is koud.
1: Ja, toch is vrij. Ja, en dit hoort ook in de film. Als Sophie die gaat trouwen,
0: mm-hmm.
1: dan komt Donna Sam tegen.
0: Ja.
1: En dan staan ze oog in oog. En dan ziet ze eigenlijk dat ze hem weer natuurlijk voor het eerst. En dan denkt ze van ja, die gevoelens die zijn er eigenlijk nog wel. Maar ook dat hij haar heel veel verdriet heeft gedaan.
0: Ja.
1: En dan komt het eigenlijk allemaal heel mooi samen.
0: Oké. Okay.
1: En
0: daar gaat het nummer over.
1: Ja.
0: Nou, laten we gaan luisteren.
1: The Winner Takes It All.

0: Ook deze week gaan wij klagen.
1: Ja.
0: Om eventjes gewoon lekker alles los te laten, zo net voor het weekend. Dus, ik ga starten, want de mijne was niet zo moeilijk. Ik moest van de week weer beginnen met werken.
1: Ja, is dan toch even inkomen.
0: Ja, dat is behoorlijk ergernisje, kan ik je vertellen. En ik werk graag, echt serieus. Ik kan het niet, daar ligt het ook helemaal niet aan. Maar als je dan lekker 3 weken thuis bent geweest.
1: Ja, dan is dat even...
0: We hebben vooral ook zeer weinig gedaan in deze vakantie, wat alleen maar echt heel lekker was. Dus het viel behoorlijk tegen.
1: En
0: het was ook weer gelijk even aanpoten.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was deze week toch echt wel... Mijn ergernis, die moet ik wel eerlijk zeggen, aan het afzwakken is.
1: Ja, is het,
0: Is
1: het minder?
0: Ja, en ik heb nog een hele kleine aanvulling. Want jij weet, net als ik, dat wij één hele favoriete fan hebben van deze rubriek. Tante Wil.
1: Ja, ja.
0: Die ook regelmatig dan wat was de ergernis nou? Of die met oplossingen komt. Gisteren appte ze mij, dus daar moet ik heel erg om lachen, ik ga hem toch noemen. Gisteren appte ze mij dat ze helemaal vergeten was om te luisteren.
1: Wow. Ze dacht dat het gisteren was.
0: Ja, en toen kwam ze erachter dat het dat ze dag te vroeg was.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat Tante Wil de ergernis is geweest.
1: Ja.
0: Dus omdat het natuurlijk een vaste luisteraar is, die ze altijd over de ergernis van de week. Ik denk, ik moet hem toch eventjes benoemen vandaag.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja.
0: Dan ben ik wel benieuwd of ze vandaag zitten luisteren natuurlijk. Als ze ze weer vergeten. Met luisteren.
1: Oh,
0: maar goed, dus heb je ook iets dat je denkt van... Dit moet van mijn hart, want...
1: Ja, wanneer was het? Volgens mij net als niet gisteren of zo. Toen...
0: dinsdag. Ja, je hebt met de boodschap. Dinsdag. Ja.
1: Waar kwam wij nou vandaan, man?
0: Van de kapper.
1: Oh ja, van de kapper. Ja. Nou, ik dacht van, we gaan even een boodschapje doen, hè?
0: Ja.
1: Nou, en dan ga je de supermarkt in. Dat is natuurlijk een ander filiaal. Daar ben ik helemaal voor me opgepoot.
0: Ja.
1: Want er staat alles overal anders.
0: Ja.
1: Dan kan ik niks vinden. Dan ben ik helemaal de kluts kwijt.
0: Ja.
1: Dat vind ik... En toen stopte ik in de auto en ik zei... Nou, mam, nu weet ik een ergernis.
0: Ja, gelijk. Het was... Want jij ging eventjes... Ik weet niet, het was iets heel simpel. Iets van brood of zo pakken.
1: Ja, wel.
0: Dus ik ga... Natuurlijk uit de Oosterhout. We kwamen van Breda af. Dus ik ben een theetringer bij de Jumbo even gestopt.
1: Ja.
0: Oh, sorry. Albert Heijn Co-op. Daar heb ik er 3 genoemd te maken. Maar jij gaat naar binnen. Je bleef ook verdomd lang weg.
1: Ja, maar het is alles gewoon, anders.
0: Je kwam binnen en ik zag het al aan je gezicht.
1: Ja.
0: In de auto even van, nou, ik heb een ergernis, zeg je.
1: Ja.
0: Ja, dat.
1: Ja, ik vind, alles staat anders. Het is al heel onlogisch.
0: Ja.
1: Andere schappen, dat ik echt denk van, nou, waarom?
0: Ja. Nou, dat.
1: Nou, dat. Maar dat vind ik dus echt een ergernis.
0: Ja. Nou, Tante Wil heeft daar vast een oplossing voor.
1: Ja. Nou, het die hoor ik graag.
0: Ja, die mag komen. Die SUV van Ralf. Kan hier weinig aan doen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik ben trouwens wel benieuwd of Ralf nou meer overtuigd is van de SUV na de vakantie. Want die is natuurlijk met zijn Peugeotje 107. Ja. Duizenden kilometers heeft hij gereden natuurlijk in IJsland. Die is nou op weg terug. En allemaal met... Dus ik ben benieuwd of hij zegt van... Nou oké, dit was de laatste trip.
1: En dan komt nu de SUV.
0: Die SUV die je wordt besteld.
1: Ja.
0: Ja, toch heel benieuwd. Nou, horen we volgende week. Maar goed, wij zijn klaar denk ik met onze ergernis.
1: Ja, ik vond het ook wel even fijn om even te delen.
0: Ik ga een stuk door met werken. Jij gaat vandaag gewoon naar je eigen trouwe supermarktje.
1: Ja, gewoon niet meer aan anderen.
0: Toch?
1: Nee.
0: Dan zijn we eraan uit, denk ik.
1: Ja.
0: Dan ga ik hem snel weer oppakken. Want we hebben nog heel veel leuke nummers van ABBA / Mamma Mia te gaan.
1: Zeker.
0: Natuurlijk. Nou, als je altijd al dacht dat Super Trooper een dansmaatje was, dan blijkt dat nou met mijn research helemaal niet waar te zijn. Dat
1: nee?
0: is een volglamp. Dus weet je, zo'n spot die jou op het toneel volgt.
1: Oh, echt?
0: En ja, dat is, die zet natuurlijk de artiesten letterlijk in de spotlight.
1: In de spotlight.
0: In de schijnwerpers. En dat is waar het over gaat. Het nummertje ook. Ik heb het ook nooit geweten, hoor. Iedereen die kijkt naar je, duizenden mensen die juichen en... En toch kan je je dan nog hartstikke alleen voelen. Ja, totdat je dan die ene persoon daar in de zaal ziet staan waar je het allemaal voor doet. Super Trooper. Wat zit je nou voor bewegingen aan te maken?
1: Het
0: is een ergernis.
1: Ja, het was heel even...
0: Ik moet doorpraten.
1: Ja, ik...
0: Stond hij nog niet klaar?
1: Nou heb ik alles echt keurig klaarstaan.
0: Ja.
1: Maar ik was even van mijn apropos, denk ik, nog van de supermarkt. Dus ik moest even...
0: Ja, maar ik snap het, meid. Want je moet ook alles in de gaten houden. Ja. Ik zit hier alleen maar gewoon lekker een beetje uit mijn nek te kletsen. Maar jij moet en de techniek en ik snap het helemaal.
1: En het is wel de versie van dingen, toch? Van de is het van de eerste of tweede film?
0: Ja, tweede, weet ik toch? Niet. Hij zit er in alle twee, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Geen idee, meid. Ik heb de tweede volgens mij voor jou gepakt. Dus dan horen we ook lekker Cher.
0: En staat die tweede nu klaar?
1: De tweede staat nu wel klaar, ja.
0: Dan gaan we nou luisteren naar Super Trooper.

0: Ja, we luisteren naar Angel Eyes. Het nummer gaat over een man die ontzettend charmant kan zijn. En je met zijn Angel Eyes helemaal voor zichzelf kan winnen.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Over wie heb je het nou?
0: Ja.
1: Papa.
0: Ja, is papa Angel Eyes.
1: Angel Eyes?
0: Ja.
1: Nou, ik vind wel dat hij mooie ogen heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, maar dat vind ik eigenlijk allemaal dat we dat wel hebben.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Vind ik ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vind ik wel.
1: Ja. We hebben ook zo'n mooie ogenfoto, hè?
0: Nou, dat is heel te grappig. Dat wou ik eigenlijk net zeggen. Maar dacht, nou, anders doe ik dat maar niet, man. Want dan blijven we te lang erover praten.
1: Oh ja, nou, dan gaan we het er niet te lang over.
0: Nee,
1: zo'n
0: Iris, maar dat wou ik ook zeggen. Dat was ook, waren mooie foto's van.
1: Ja, van ons vier, ons alle vier een Iris-foto. En dan bij elkaar. Ja, oké.
0: Okay. Nou, deze versie werd te horen in de tweede film van Mamma Mia. En ja, Rosie en Tonya zingen dit eigenlijk voor Sophie. Ja, Sophie zit er een beetje doorheen.
1: Ja.
0: Het gaat allemaal niet zo lekker met Sky. Ja, en hun vertellen eigenlijk hun gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt met mannen.
1: Ja.
0: En hoe ze dan Sky een beetje anders voor kunnen doen dan dat het is.
1: Dus eigenlijk een leerzame les.
0: Ja. Ja. Gisteren heb ik het aan jou laten zien, hè, die clip, hè, van, weet je nog?
1: Ja, je hebt gisteren heel veel aan mij laten zien, maar ik weet, elke keer kom weer, oh, dit is leuk.
0: Ja.
1: Dus, welke bedoel je? Dat is over specifiek iets had, maar dat...
0: Nee, maar gewoon de clip van die zeg maar, van de film, van dit nummer.
1: Ja, van Angel Eyes.
0: Ja.
1: Ja, maar ik weet niet welke dat jij bedoelt. Dus,
0: nou, dan vertel ik dat straks.
1: Als het dubbel op staat, moet je maar eens even uitleggen wat het is.
0: Dan duurt het te lang.
1: Ja, precies. Want we gaan ook weer richting het nieuws natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus laten we gewoon eventjes doorgaan met Gimme, Gimme, Gimme. Leuk natuurlijk, hè? Het nummertje van ABBA. Wat Madonna terug laat komen in haar nummer Hung Up.
0: Oh?
1: Ja. Hebben we volgens mij wel eens... hebben die notities gedraaid hier?
0: Oh, vast.
1: In een of andere uitzending, ja, precies. Ja, daar zit een stukje in. Heeft ook officieel toestemming voor gekregen, hè? Van
0: okay.
1: De leden van ABBA.
0: Ja?
1: In de eerste film wordt het gezongen tijdens het vrijgezellenfeest van Sophie. En daarbij komen dan de drie mogelijke vaders onverwachts op dat feest. En dan heeft zij zoiets van, oké, give me a man after midnight. Maar dat zijn dus eigenlijk drie mannen.

0: Ik wou eventjes het nieuws aanzetten, maar op een of andere manier is hij niet te horen. Geen idee wat daarmee aan de hand is. Maar dan gaan we in ieder geval gewoon eventjes door. Nou, we luisterden naar Lay All Your Love On Me. En ja, echt een heel lekker nummer. En ja, mam, het nieuws lukte niet. Het nieuws deed niet, dus...
1: Oh.
0: Ja.
1: En toen?
0: Nou ja, ik dacht van, ik zit helemaal te wachten op het nieuws en ik hoorde de piepjes niet. En daarna ging er een nummer.
1: Okay.
0: Dus ik dacht van, nou, dan ga ik maar een beetje babbelen, toch?
1: Dat vind ik ook.
0: Ja.
1: En dan die Joost uit de site maar in, toch?
0: Ja, nou, ik was nog even bezig met de afkondiging van mijn nummer.
1: Ja.
0: We luisteren naar Lay All Your Love On Me. Nou, het nummer gaat voornamelijk over natuurlijk heel erg verliefd zijn op iemand. Maar ook de jaloezie en onzekerheid die daarbij komen kijken. Ja, de titel zegt ook letterlijk naar om, geef al je liefde aan mij. Nou, in de film wordt dit gezongen door Sophie en Sky. Die dan een hele romantische scène op het strand. Maar ja, dat duurt niet heel lang. Want op een gegeven moment komen die vrienden van Sky. Die komen met, zwemvliezen en al.
1: Ja.
0: Komen ze het strand op en pakken ze hem beet en trekken ze hem letterlijk van eraf. Dus dat.
1: Dus dat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan is het nu tijd voor de Oost Goud Insight.

0: Ja.
1: Ben je weer een beetje galantisch?
0: Nou ja, ik moet even schakelen, want het is even het nieuws deed niet en dan denk je toch even van wat de fuck.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan natuurlijk ook presenteren, natuurlijk ook hartstikke leuk is. Nou ja, de Oosterhout site gaat
1: en
0: natuurlijk
1: techniek,
0: ook gewoon
1: gaat allemaal door. Dus,
0: gaat allemaal door elkaar, maar we gaan gewoon door, toch?
1: Ja. Nou, we gaan even schakelen met het nieuws met Robert-Jan Knook, wat er aan de hand is.
0: Ja. Ja, geen idee.
1: Geef jullie berichten?
0: Ja.
1: Ook niet nou?
0: Ja, nee, want ik zat ook allemaal maar te wachten, want het was 11 uur, het was steeds later.
1: Nou, goed opgelost, huppatee.
0: Nee, ik weet dat het een beetje vroeg is, maar hoe heb je al een beetje zin in de kerst, of niet?
1: Oh, altijd, meid.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Dat begint bij mij zo rond de zomervakantie dan.
0: Ja?
1: Sterker nog, daar was jij bij vorige week, heb ik me weer een kerstbal gekocht.
0: Welke was het nou?
1: De duif.
0: Oh, de duif, ja.
1: Ja, ik heb natuurlijk een hysterische boom.
0: Ja.
1: Vrij hysterisch. En dat zit altijd gewoon van die... ik vind ze hele mooie kerstballen. Maar wel dat je denkt van... what the fuck?
0: Ja, maar wel leuk. Wel op een leuke manier.
1: Wel op een leuke... Ja, hij is op zich hartstikke mooi. Maar wel allemaal inderdaad van die aparte leuke ballen. Wij hebben natuurlijk pas twee jonge duifjes... geboren zien worden in onze tuin. Helemaal geweldig. En toen kwamen wij dus vorige week in Utrecht een duif tegen, een kerstbal van Vondel. Zij die van die leuke ballen. En denk, ja, die moet erin natuurlijk als herinnering aan onze twee pleegkinderen.
0: Ja. Ja, nee, die is heel leuk.
1: Dus ik heb zeker iets met kerst, maar dat weet je.
0: Ik zie er nou uit om hem in de boom te zien.
1: Ja, nou, dat komt goed.
0: Maar in ieder geval, die kerstgevoelens heb je.
1: Ja.
0: Nou, dat komt mooi uit, want namelijk zondag 27 september is het weer raken bij de Avri.
1: Oh echt? Gaat het weer los?
0: Ja, dan is het de opening.
1: Oké. Okay.
0: Van 10 tot 5. En het is maar liefst 5000 vierkante meter aan kerstspul.
1: Ja.
0: Nou, voor kinderen is er ook een speciale kidszone. En in het tuincafé kun je onder andere terecht voor een lekkere appelstroedel.
1: Nou, perfect. Hup, naar de Avri met z'n allen. Zeker. Altijd mooi daar.
0: Ja, dan op zaterdag 3 oktober wordt de binnenstad van Oosterhout de rode loper uitgerold.
1: Oh, voor wie?
0: Ja, nou, dus gewoon een bijzondere dag voor activiteiten en al.
1: Ja.
0: Namelijk ondernemers, die organiseren namelijk verschillende activiteiten, acties en verrassingen. Ze zijn naar modeshows, onder andere Set Mode. Proefmomentjes en bij de ethos kun je kennis maken met de nieuwe geuren. En bij Segers Juweliers is er een raad- en winactie. En ook zijn er onder andere kortingen bij Os van Tassen en Koffers.
1: Nou, wat leuk. Nou. Ja, daar moeten we ook naartoe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, iedereen is daar welkom. En dan heb ik nog zaterdag 10 oktober. Wordt bij het kabinet der zotheid alvast vooruitgekeken naar het nieuwe carnavalseizoen.
1: Jeetje.
0: We hebben kerst, we hebben carnaval.
1: Ja, huppatee.
0: Ik dacht, ik gooi gewoon alles in één.
1: Ja.
0: Dat is de voorseizoenmarkt. En het is van 10 tot 5. Kun je terecht voor verschillende keidonkse benodigdheden. Waaronder het nieuwe klompen van een echte klompenmaker. Pinnekes en andere keidonkse items. Ook de CV de jojo's. Die zijn aanwezig en presenteren het nieuwe collectors item. En de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.
1: Nou, leuk.
0: En ja,
1: zeg.
0: De dag draait voornamelijk gewoon om het samen zijn en weer in de stem komen van het nieuwe
1: voor,
0: seizoen.
1: Voor carnaval. Ja, richting 11-11 weer natuurlijk.
0: Daarom.
1: Hartstikke leuk.
0: Zo.
1: Leuke tips.
0: Ja.
1: Ja, vooral die van kerst.
0: Ja, die is wel het leukste.
1: Ja, daar ben ik van. Ja.
0: Ja.
1: Nou, hup, snel door naar ABBA.
0: Ja.
1: Weinig met kerst te maken. We gaan naar een nummer uit 1979 van het album Voulez-vous. Does Your Mother Know? En dan gaat het natuurlijk over een heel jong meisje. Die is heel duidelijk aan het vluchten met een veel oudere man. En in de film wordt dat juist omgedraaid. Want daar is het de veel jongere Pepper die Tania probeert te versieren. En dat gaat ook natuurlijk op een hysterische wijze. En, want zij acteert zo droog natuurlijk. Hè. Dus moet je echt eens, voor degene die het niet gezien hebben, een keer terugkijken. Maar laten we eerst gaan luisteren naar Does Your Mother Know?

0: Ja, we luisterden naar Why Did It Have To Be Me. Het nummer gaat eigenlijk over een relatie die niet zo serieus bedoeld was, maar het toch ontstaan in meegevoelens. En wordt de geliefde ingewikkelder dan verwacht. Ja, het speelt zich natuurlijk af op de boot van Bill, waarin jonge Donna en jonge Bill dansend over die boot gaan.
1: Ja, die doen zo'n lekker dansje dan, hè?
0: Ja. Ja, ja, ook een soort met die voetjes.
1: Ja, hè? Nou dus, dat. Ja, ja. En, ja, en dat, ja, dat stom dat ik het nou vertel, maar dat probeer ik dan wel eens.
0: Ja, dat is misschien...
1: Lukt niet. Ja, dat vind ik zo'n lekker stukje.
0: Dan gaan we dat straks even proberen samen.
1: Ja, inderdaad.
0: Hadden we het maar gezegd, hadden we het dadelijk even...
1: Ja, hadden we het net kunnen doen. Ja, precies. Nou ja, wij zijn gewoon nog heel erg verslagen, Is. Toch? Want wij krijgen dus net een melding binnen.
0: Ja.
1: Van, nou ja, eigenlijk via Han, hè, via jouw vader. Dat op zijn werk Jeroen en Kelvin aan het dreigen zijn dat wij binnenkort 2 luisteraars minder hebben, omdat we de originele ABBA-versies niet draaien.
0: Ja. Ja.
1: Ja, nou dan denk ik dat Jeroen ons niet volgt op Facebook en Insta.
0: Precies, we hebben het al gewoon uitgevoerd.
1: Dat is al een schandaal natuurlijk. Ja. Hè? Hoe kan het? Ik bedoel, als je ons volgt, zie je Mamma Mia. En dat hebben we ook aangekondigd. Dus ja. Mamma Mia is geen originele ABBA.
0: Nee.
1: Toch? Verder vinden wij natuurlijk ABBA, de ABBA-versies wel heel erg gaaf.
0: Ja,
1: toch? Sorry, de Mamma Mia-versie bedoel
0: ik. Ja, ik dacht even van...
1: Ja. Dus,
0: ja, ik vind... Ja, maar dat komt ook, ik ben er meer mee opgegroeid. Voor mij, ik ben echt opgegroeid met Mamma Mia.
1: Ja, nou dan vraag ik me toch af hoe het er zit. Want als we natuurlijk Jeroen pakken, die is pas 50 geworden. Zou je overigens niet zeggen, nou, ziet er hartstikke goed uit, die vent.
0: Ja.
1: Maar, die is al 50. Dus, dan kan ik me voorstellen dat hij naar ABBA neigt. Maar Kelvin daarentegen, dat is gewoon een hartstikke jonge gast. Ik denk dat hij nog een stuk jonger is dan jou.
0: Oh.
1: Ja, dus die schijnt dan ook minder te gaan luisteren.
0: Toch jammer.
1: Toch jammer, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het een dingetje. Dus het enige wat ik wil zeggen, jongens, blijf gewoon lekker luisteren. Want het gaat natuurlijk sowieso om de gezelligheid met ons.
0: Precies.
1: En Jeroen, ga jij lekker vleermuisjes vangen. Hè? En dan weet hij vast wel wat ik bedoel. Goed. Wij gaan snel door. Isa, ik moet
0: je bent even de kluts kwijt, hè?
1: Want we gaan volgens mij, als ik het goed zeg, naar Oude Les Sammer. Is dat waar?
0: Ja, klopt. Ja,
1: ja? Dat is mijn beurt.
0: Ook mooi, hè?
1: Ja, mooi. Ja, inderdaad. Dat gaat over het terugdenken aan een zomerliefde in Parijs. In de eerste film wordt dat nummer gezongen door de 3 mogelijke vaders van Sophie. Dan hebben we Harry, Bill en Sam. En dan halen ze herinneringen op met Donna, dat is natuurlijk de moeder van Sophie. En dan gaat het ook niet alleen maar over hoe het vroeger was, maar hoe hun levens nu zijn geworden. En wat vind ik vooral heel grappig is, de mensen die de film kennen, die weten wel wat ik bedoel. Denk dat die Harry, die gespeeld wordt door Colin Firth, is natuurlijk sowieso al die droge Britse humor.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, en destijds was hij, dus als je terugblikt op vroeger, dan was hij zo'n headbanger. Dus dat contrast is mega groot natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Ja, dus dat vond ik zelf wel erg grappig. Laten we gaan luisteren naar Our Last Summer.
2: I can't

0: Fernando.
1: Een nummer uit 1976. En het gaat over twee mensen die terugkijken op de gebeurtenissen uit hun verleden.
2: En door wie gezongen?
1: Door Cher.
2: Was je mikkie toch niet zomaar iemand, hè?
1: Ja, Cher. En dan moet ik even de lijst erbij pakken. Want het is natuurlijk niet alleen Cher die... Heb jij de lijst zo even bij?
2: Van, waar bedoel je van?
1: Nou, ik bedoel de andere waarmee ze het zingt.
2: Oh, Andy Garcia?
1: Ja, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Ja, in de film, ik vind het ook echt een hele mooie scène waarin Ruby, dat is dus die Cher speelt.
2: Ja.
1: En die komt en hij heet ook in de film ook echt Fernando.
2: Oké.
1: Die komen elkaar weer tegen en die delen natuurlijk al hun gebeurtenissen die ze samen hebben gehad. Delen ze dan met elkaar door middel van een mooie dans.
2: Want wat is nou Cher weer in de film? Is dat de moeder
1: dat
2: van
1: is de,
2: Donna?
1: Dat is de moeder van Donna en dat is de oma van Sophie.
2: Van Sophie, ja, precies, inderdaad.
1: Die is allemaal echt, die komt volgens mij ook, komt hij nou ook niet gewoon met een helikopter of zo aan? Dat
2: ja, maar dat is ook wel heel grappig, hè? Want Donna en Sophie, dus Meryl Streep en de andere leuke meisje, die zijn natuurlijk allemaal lekker blond en dan komt daar een zwarte. Oh nee, of is hij? Ze heeft grijs haar in de film
1: grijs.
2: Natuurlijk.
1: Ja, hoe kom je nou bij zwart?
2: Ja, dat is niet echt.
1: Oh, ja. Nee.
2: Nee, in de film is hartstikke,
1: hartstikke grijs.
2: Was wel een donkere type vrouw natuurlijk. Ja. Goed, dit is allemaal vrouwenpraat. Doet er verder niet toe. Ik denk dat het tijd is voor...
3: Het is tijd voor de grabbelplaat.
2: Ja. En dat heb je weer ontzettend ingewikkeld gedaan.
1: Ja, want ik kijk natuurlijk zelf ook niet.
2: Nee.
1: Alhoewel, wat ik ook vorige keer heb gezegd, het is voor mij elke keer ook net zo'n groot raadsel als voor jullie natuurlijk.
2: Ja, ook al heb je de kaft gezien. Ja.
1: Maar goed, ik mag ook niet kijken, dus ik moet wel een beetje, een beetje op een moeilijke manier doen.
2: Ja.
1: Maar dan moeten
2: als
1: we...
2: Als hilarisch om te zien.
1: Ja, dan moeten de luisteraars maar gewoon in vertrouwen dat ik dat echt niet...
2: Nou, dat garandeer ik. Ja. We gaan gewoon kijken. Wij vinden het zelf altijd spannend, hè? Want we kennen maar weinig wat dat betreft.
1: Zo gewoon gaan kijken.
2: Zet hem maar gewoon aan en dan...
1: De luisteraars
2: Dat die het misschien weten. Graag jullie tips dan.

0: Nou ja.
1: Ik heb geen idee.
0: Want ik dacht ook echt in het begin van, volgens mij is het een vrouw. Maar nu denk ik weer van, ja, volgens mij is het wel een man.
1: Ja, je had gelijk idee dat het een vrouw is.
0: Ja.
1: Nou, ik denk, ik ga toch echt voor een man.
0: Ja, het
1: geen
0: is
1: idee,
0: wel een man.
1: Maar
0: ja.
1: Of het een groep is, weet ik ook niet.
0: Dat dacht ik dus in het begin. Maar ik denk dat het gewoon...
1: Het zou kunnen.
0: Het is geen groep, denk ik.
1: Het zou kunnen natuurlijk met backing vocals, dat erbij hoort. En dat ze dan een frontzanger hebben. Geen idee. Dus ik hoor regelmatig fever, vooral bij die meiden terugkomen.
0: Ja, en die dingen wat ze daarna zeggen, kan ik er ook niet echt opkomen.
1: Nee, ik ook niet. Dus ik denk, zou het dat misschien zijn? En nou ja, goed, laat me dan gewoon schatten. Ik denk rond 88. Ik weet niet wat jij zegt. Ik moet iets zeggen.
0: 1982.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dan...
1: Ik krijg ook niks binnen, hè? Dus ik denk dat het voor de luisteraars ook moeilijk is.
0: Even kijken hoor.
1: Wat is het?
0: Wacht, anders...
1: Ja? Isa geeft nu het hoesje aan mij. Och, mijn god toch. Ik ken er helemaal niks van.
0: Nee, ik ook niet.
1: Daniel Sahuleka. Geen idee hoe ik het uitspreek. En dan heet het Viva la Libertad.
0: Oh, dan zingen ze dat in plaats van wij dachten Viva. Maar dan zingen ze Viva.
1: Oh, wacht. Viva. Viva. La Libertad. Ja, oké. Okay. Ja,
0: en, maar dan moet hij toch even opzoeken uit welk jaar het is natuurlijk.
1: Ja, want er staat hier niet op. Ik ben ook wel heel benieuwd wie hij is, want ik ken er echt helemaal niks van. Het is een Aziatische jongen zo te zien, maar geen idee.
0: Is het Juan Daniel of niet? Of heb ik nou een andere?
1: Nee, Daniel. Daniel Sahuleka.
0: Oh, wacht.
1: Maar anders dan gaan we zo meteen wel even op ons gemak zoeken.
0: Zullen we gewoon even voor de
1: Ja, daarom. Want anders, want dit is een beetje moeilijk om in te typen ook allemaal en zo.
0: Ja.
1: Dus laten we gewoon eventjes verder gaan. En zoals iedere week, denk ik dan, oké, waar zaten we ook alweer?
0: Ik zit ook even met je mee te kijken. We zijn bij...
1: Je hebt net Fernando gehad, dus we gaan naar 15. Ja. We gaan naar When I Kiss the Teacher, denk ik.
0: Ja,
1: ja. Klopt. Het oorspronkelijke nummer heette eigenlijk Rio de Janeiro, dit nummer. Ja, ik heb ook wel geprobeerd
0: Echt?
1: Van hoe past hij erin. Dat kan ik niet thuisbrengen. Werd later veranderd in deze titel door Abba al. Hè? Het zit in de tweede Mamma Mia film. En daar wordt het gezongen door de jonge Donna. Gespeeld door Lily James. Tijdens haar afstuderen aan Oxford spelen ze dan. Donna die had totaal geen angst als ze op school moest nablijven. Die dacht gewoon, ik wacht ook niet na de les. Ik kus gewoon, tijdens dat iedereen bezig is en iedereen in het klaslokaal zit... Kus ik gewoon mijn leraar, When I Kiss the Teacher.

0: Ja, we luisteren naar Thank You for the Music. Heel mooi nummer, hè?
1: Ja, echt heel mooi.
0: En nou, dit film. Nou, ik wil zeggen dit film, maar.
1: Dit film?
0: Vind ik altijd goed, hè? Jongen, jongen.
1: Nog even, meid.
0: Ja, ja. Nog even, ja. Dit nummer zit eigenlijk niet in de film, maar in de aftiteling.
1: Alleen in de aftiteling?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar ja, ik vond hem zo mooi, toch?
1: Ja, kloppen er gewoon in.
0: Ja, precies. Nou, het nummer gaat over het plezier wat zingen en muziek kunnen geven. En hoe anders het leven zou zijn als muziek er eigenlijk helemaal niet was. Dus zo. Het is eigenlijk gewoon een bedankje aan de muziek.
1: Maar hoe zou het inderdaad zijn dan?
0: Ik kan me dat echt niet voorstellen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Het is ook niet natuurlijk dat ik heel vaak naar muziek luister. Natuurlijk nu al meer en dat we natuurlijk met de radio bezig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is toch af en toe wel lekker om even een nummertje op te zetten,
1: ja,
0: toch?
1: Doet, ik vind dat daar heel veel doet, hoor. Dat,
0: ja, kan ook heel veel met je humeur doen, vind ik.
1: Ja, met je emoties. En je kan er heel veel in kwijt. En je kan er heel veel steun aan hebben.
0: Ja.
1: Maar dat is dan toch, dan zit ik me nou denk ik weer aan af te vragen, hoe is het dan ontstaan? Hè? Ik doe eens een keertje op onderzoek uit.
0: Ja, dat
1: mensen vroeger
0: gek
1: aan praten waren.
0: Ja.
1: En dat ze dan denken dachten van, als ik nou eens iets anders doe met mijn stem, dan zoiets.
0: Ja.
1: Ja, of dat. Ja, zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Haha. Ja, lekker nummertje. Lekker nummertje.
0: Lekker, hè?
1: Ja, inderdaad. Nou, dan pak ik hem weer op. Nou, ik wou zeggen iets sneller, maar dat valt ook wel mee, toch?
0: Ja, ik was wel blij dat jij deze erop had staan.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het een leuk nummer.
1: Ja, maar dat heb ik jou nou... We zitten bij nummer...
0: Ja, ik zeg maar alles... Maar ja, luister, het is gewoon... Mamma Mia is gewoon echt... Ja. Het is gewoon voor mij echt gewoon... Dat is
1: guilty
0: gewoon
1: pleasure. Guilty pleasure, oké. Okay. Nou, Knowing Me and Knowing You... Het nummertje wat gaat over een relatie die voorbij is. Bij ABBA zijn natuurlijk ook beide huwelijken stuk gelopen. Want het waren natuurlijk twee setjes. Maar dit nummer was al lang ervoor geschreven. Dus het zal niet echt biografisch over hun zijn, denk ik. Het zit niet volledig in de films, maar wel weer in de musical.
0: Ja.
1: Daar zit hij wel helemaal in. En dan zingt Sam het als hij ruzie heeft gehad met Donna.
0: Sorry dat ik je even onderbreek, maar deze komt... is uit de tweede film, hè?
1: Ja, maar niet helemaal volgens mij.
0: Nee?
1: Niet, ja, goed. Dat dacht ik.
0: Geen idee.
1: Nee. Maar goed, moeten we ook nog eens even goed... God, wat research hebben gedaan.
0: We hebben echt zo goed voorbereid.
1: Ja, we dachten die films goed te kennen, inderdaad. Ja. Ja. Ja, en dan gaat het inderdaad over... Ja, je denkt iemand echt door en door te kennen. En op een gegeven moment dan... kom je toch altijd tot de conclusie van... Ja, het houdt op. We gaan niet samen verder. Knowing you... Nee.
0: Oh, wat slecht het.
1: Knowing me, knowing you.

0: Ja, knowing you, knowing me.
1: We hebben er nog heel erg om zitten lachen, hè? Ja. Tijdens het nummer. Ja, wat zijn het toch prachtige nummers. En ja, wat zijn het toch ook twee hele mooie films.
0: Zeker.
1: De film die kostte naar schatting $52 miljoen om die te maken.
0: Ja.
1: Maar hij bracht wereldwijd meer dan 600 miljoen op.
0: Jeetje.
1: Dat is toch niet normaal?
0: Nee.
1: Echt jongen.
0: Nee.
1: Ja, en het was natuurlijk, het begon allemaal, dat had ik al verteld, hè, met een musical. Die ging in 1999 in Londen in première. Ja, er was een producent, Judy Kramer, die had jaren eerder al bedacht dat die liedjes van ABBA wel heel erg geschikt zouden zijn om gewoon een heel nieuw verhaal op te bouwen. Nou ja, mogelijkheden zat natuurlijk. Dus toen is het begonnen. Meryl Streep, die was zelf met haar dochter ook naar de musical geweest. Helemaal fan van ABBA, helemaal lyrisch over die musical. Dus ja, die wilde dolgraag Donna spelen toen ze voor de films gevraagd is. Nou ja, wat ik al zei, hè, ze zingen allemaal zelf, alle acteurs. Ja, en ik vind zelf, ja, Pierce Brosnan, ja, natuurlijk bekend van James Bond, was hij?
0: Ja, dat wist ik niet. Is dat die Sam speelt, of niet?
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: ja, dat is dus 007, dus dat is wel mooi natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: ja, ja, en Colin Firth, ja, die is natuurlijk heel veel films, hij zit daarin, hè?
0: Dat is die ding speelt, noemt
1: hij Harry.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is die hele droge Engelse acteur. En die zit... Ja, ik kom er natuurlijk weer niet op, hè, want ik zit mega in de overgang. Dus ik heb mijn geheugen als een zeef. Dus ik kom nooit op namen. Dus keer die naam van Bill uitspreken. Die wordt gespeeld door Stellan Skarsgård.
0: Ja, de hele aparte naam.
1: Ja, dat is volgens mij iets van een... Zweet, huppeldepup, weet ik veel. Wat ik nog eventjes als kleine toevoeging op onze grabbelplaat, want wij hebben natuurlijk even gezocht en wij zijn vol verbazing dat die Daniel, die komt gewoon uit Nederland.
0: Ja, nou.
1: Ja, en wij maar denken dat het ver weg was.
0: Ja, dat dacht ik echt.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus, en ja, die schijnt toch wel meerdere hits in Nederland gehad te hebben.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb even geluisterd, ik ken ze niet verder. Nee. Dus, maar goed, misschien de mensen thuis.
0: Geen idee.
1: Nee, inderdaad. Dus dat. Nou ja, goed. Ik denk zelf, ja, de afdeling blijft ook gigantisch leuk natuurlijk. Heel de kast in al die glitterpakken.
0: Ja, en dan die gasten ook, hè.
1: Ja.
0: Echt van die strakke pakken, weet
1: met
0: je wel.
1: Met die wijd uitlopende pijpen.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Ik vind... ja, ik krijg nou net binnen dat Michelle Pierce Brosnan een hele mooie man vindt. Is het ook natuurlijk.
0: Ik denk dat Mies dat ook wel heel leuk zou staan, zo'n pakje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, oh Mies, ja, dat moet je toch eens doen.
0: Ja,
1: ja, maar van die buitenlopende pijpen. Misschien iets... Het is jammer dat je voor zaterdag al gezet
0: is. Ja, anders had je dat kunnen doen.
1: Dat was hartstikke leuk geweest. Ja, precies. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja, nou, laten we nog lekker een nummertje erin gooien. En volgens mij is die aan jou. Die heb jij
0: uitgezocht. Ja, dat is voor mij de...
1: De Franse.
0: Voor mij de laatste.
1: Zit de Française.
0: Ja.
1: De titel.
0: Voulez-vous.
1: Coucher avec moi. Et le mayonnaise, de trottoir en de paraplu.
0: Ja.
1: Ja, le pain boursin. Oké.
0: Nou mag jij. Ik kom daar meelig.
1: Ja.
0: Ja, weet je ook wat dat betekent? Voulez-vous?
1: Wil je?
0: Dat weet je of dat heb je opgezocht of zo?
1: Dat weet ik.
0: Oké.
1: Okay, nou, dat klopt toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Hé, hey, lieve schat, ik had gewoon Frans in mijn pakketje, hè?
0: Ja.
1: Oh.
0: Nou ja, ik zie het.
1: Ja, oui. Continue, Isa. Continue.
0: Ja, het nummer gaat over aantrekkingskracht, spanning en flirten. En ja, in de film is het best wel een hele chaotische scène. Dat is namelijk op dat vrijgezellenfeest.
1: Ja.
0: En dat is het punt dat al die drie die vaders, de mogelijke vaders, die denken dus alle drie op dat moment van, nou weet je wel, ik ben de vader.
1: Ik ben gewoon, ja.
0: Ja.
1: Geen DNA
0: ja, Sophie
1: nodig.
0: Die wordt daar helemaal...
1: krankjoren van.
0: Ja, dank je. En daar wordt allemaal even te veel voor.
1: Ja.
0: Maar wel echt een lekker nummer, hè?
1: Dus dat is een beetje chance.
0: Wil je dat ik hem draai?
1: Handen, voulez-vous.
0: Ja, we gaan nu dit gaat alweer veel te ver.
1: Zet aan.

0: Ja, lekker nummertje, hè?
1: Ah, we zaten weer lekker mee te zwingen.
0: Ja, kan je ook niet bij stil blijven zitten,
1: op zijn Frans, hè? Zaten we te dansen.
0: Oui, oui.
1: Ja. Oui, oui, parapli. Nou, en dan gaan we naar het laatste nummertje van onze uitzending van Mamma Mia. Dan hebben we alles weer gehad. We gaan afsluiten met, hoe kan het ook anders? I have a dream. Ja, en dan sluit je natuurlijk ook de dag mee af. Hè. Dan ga je lekker naar bed en dan ga je lekker dromen. Aan het einde van het nummer, dat was natuurlijk niet die wij gaan luisteren, want wij luisteren Mamma Mia, maar van het origineel. Dat is wel heel mooi, want dan hoor je het kinderkoor van de International School of Stockholm. Hoor je daar in meezingen.
0: Ja.
1: Met dit nummer had Westlife, de band, in 1999 in het Verenigd Koninkrijk ook een nummer 1 hit. En in de film, waar wij natuurlijk naar gaan luisteren, daar wordt het gezongen door dochter Sophie, die letterlijk een droom heeft over het ontdekken wie is nou die vader die dan bij haar huwelijk is en die haar weg gaat geven. Nou ja, we weten al, dat heb ik al verklapt, dat gaan we nooit weten. Nee. Maar we gaan wel luisteren naar het mooie nummer I Have a Dream.

0: Ja, lieve luisteraars, onze reis naar het zonnige Griekenland zit er weer op. 2 uur lang baanden we ons eventjes op Kalokairi. We hebben gedanst als een dancing queen, geroepen om een man na middernacht en teruggedacht aan de laatste zomer. Wat blijft die muziek van ABBA dan toch geweldig, hè? Sommige nummers zijn inmiddels al meer dan 50 jaar oud en toch hoef je maar een paar eerste noten te horen en je gaat gelijk meezingen. Of je nou nog een jonge dancing queen bent of met versleten knieën geen pas meer kan zetten. Het heerlijke van Mamma Mia, het gaat over liefde, vriendschap, familie, herinneringen en vooral genieten van het leven. Niet alles loopt zoals je gepland hebt, maar dan denk je gewoon eventjes Mamma Mia en je gaat weer door. Isa en ik, die gaan onze plateauzolen terug in de kast zetten, de glitterpakjes uittrekken en de 3 mogelijke vaders weer naar huis sturen. Volgende week zijn we er natuurlijk weer op dezelfde tijd, dezelfde plek en met gegarandeerd weer genoeg muziek, onzin en gezelligheid. En natuurlijk weer met onze Ralf, want dan is je terug van vakantie. Tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Tot volgende week.

0: met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 8 matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6 tot 7.000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11A wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar u kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van het gevarieerde muziekprogramma T42 van Beb Hendriksen en Jan Broers. Artiest van wereldformaat Phil Collins is vandaag onze rode draad en ik programmeerde ook een aantal fraaie dubbelnummers. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Dit was onze rode draad, de Britse popmuzikant Phil Collins met het nummer You Can't Hurry Love, afkomstig van zijn in 1982 uitgebrachte album Hello, I Must Be Going. Hij vierde in januari zijn 73ste verjaardag en kan inmiddels terugblikken op een lange, succesvolle carrière. Hij kreeg eerst bekendheid als drummer en leadzanger van de popgroep Genesis. Toen hij later solo ging, scoorde hij talloze hits en vielen hem ook meerdere prijzen ten deel. De Britse zangeres Adele werd in 1988 in Londen geboren en groeide als enig kind op bij haar moeder, omdat haar vader het gezin al vroeg verliet. In 2006 rondde zij haar opleiding af aan de Brit School for Performing Arts. Ze toerde met verschillende artiesten door Engeland en stond vaak in het voorprogramma van festivals. In 2008 brak ze door bij het grote publiek met het album 19. In de loop der jaren scoorde ze talloze hits en kwamen er 4 albums van haar uit. Ze werd ook de trotse moeder van een zoon. Voor deze zoon schreef en zong ze na haar scheiding speciaal het nummer My Little Love, dat te vinden is op haar album 30 uit 2021. In dit nummer is ook haar zoontje te horen. En u begrijpt, wij draaien nu dit nummer graag voor u.

Et maintenant, zong Gilbert Bécaud voor ons. Naast Charles Aznavour was hij een van de bekendste chansonniers die Frankrijk heeft voortgebracht. Hij werd bekend door zijn sprankelende persoonlijkheid en zijn fantastische live optredens die hem de naam Monsieur 100.000 Volt bezorgden. Wist u trouwens dat hij veel van zijn liedjes zelf schreef? Voor de in 1987 op de planken gezette Broadway musical Madame Rosa schreef Julian Moore de tekst en Bécaud de muziek. Gilbert Bécaud overleed in 2001 op 74-jarige leeftijd en werd begraven op het beroemde kerkhof Père Lachaise. Wim Sonneveld behoort, samen met Wim Kan en Toon Hermans, tot de drie grootste zangers-conferenciers van het Nederlandse theater in de jaren 60. Welke 70-plusser kent niet zijn nummers Frater Venantius en Zij kon het lonken niet laten? Verder kreeg hij ook grote bekendheid door diverse fraaie liedjes, waarvan het uit het Frans vertaalde Het Dorp misschien wel het bekendste is. Voor vandaag kozen wij een van zijn bekendste nummers. Het is het nummer Nickel en Nelet uit 1963 dat, net als Het Dorp, werd geschreven door de levenspartner van Wim, Friso Wiegersma.

U hoorde Victor Laszlo met het jazzy gezongen nummer Quiet Now. Deze Frans-Belgische zangeres werd geboren als Sonia Dronier. Haar artiestennaam ontleende ze aan een personage uit de film Casablanca. In 1987 presenteerde ze het Eurovisie Songfestival in Brussel. In datzelfde jaar had ze ook haar grote hit met het nummer Breathless. Tussen 1985 en 2017 kwamen er 14 albums en 32 singles van haar uit. Als volgende staat onze rode draad Phil Collins weer op de lijst. Hij begon zijn carrière als drummer bij de obscure rockband Flaming Youth. Toen hij later bij het veel bekendere Genesis kwam, begon hij alleen met drummen en was daarnaast achtergrondzanger voor leadzanger Peter Gabriel. U hoort Collins nu met een nummer dat afkomstig is van zijn eerste soloalbum uit 1981, dat verscheen onder de titel Face Value. Hij had met het nu volgende nummer een grote hit. Dit nummer heet In the Air Tonight.

U hoorde de Amerikaanse soul, jazz en gospelzangeres Olita Adams met het nummer Don't Let the Sun Get Down on Me. Olita's vader was predikant en ze groeide dus op met gospelmuziek. Begin jaren 80 bracht ze 2 zelfgefinancierde albums uit die weinig succesvol waren. In 1985 werd ze, tijdens een optreden in een bar in Kansas, ontdekt door 2 leden van Tears for Fears die haar uitnodigden met hen mee te zingen als derde bandlid. In 1989 verscheen haar album The Seeds of Love, dat heel goed werd ontvangen. Sinds het uitkomen van haar album Moving On in 1995 is Olita meer de kant van rhythm and blues opgegaan. Het volgende nummer is van de Britse popgroep die in 1962 in Birmingham van start ging als close harmony groep onder de naam The Cliftones. Onder de naam The Fortunes hadden zij in de jaren 60 en 70 veel succes en kregen zij ook bekendheid bij het grote publiek met nummers als You've Got Your Troubles, Here Comes That Rainy Day Feeling Again en This Golden Ring. Zij zijn waarschijnlijk het meest bekend door hun nummer It's the Real Thing dat werd gebruikt in een spotje van Coca-Cola. Bij ons hoort u de groep vandaag met het nummer Seasons in the Sun.

Dit was Cilla Black met het nummer You're My World uit 1964, waarmee ze destijds ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam. Deze zangeres, die in de jaren 60 en 70 immens populair was, presenteerde in de jaren 80 en 90 voor het Britse ITV de televisieshows Blind Date en Surprise, Surprise. In 1999 overleed haar manager, die tevens haar echtgenoot en de liefde van haar leven was, Willis, op 57-jarige leeftijd. Hun oudste zoon Robert nam toen het management van zijn vader over. Cilla overleed in augustus 2015. Ze werd 72 jaar. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. Het is het populaire lied Bye Bye Love dat in 1957 voor het eerst op de plaat werd gezet door de Everly Brothers. U hoort eerst deze originele versie en daarna wordt het gezongen door de Amerikaanse zangeres Rita Coolidge, die haar zangcarrière begon als achtergrondzangeres, maar later met veel succes solo ging.

En tot zover twee keer Bye Bye Love. Als volgende staat Phil Collins weer op mijn lijst. Er werden van hem in 2002 als solo-artiest meer dan 100 miljoen albums verkocht. Daarmee behoort hij samen met Michael Jackson en Paul McCartney tot de selecte groep artiesten die zowel met een band als solo meer dan 100 miljoen albums verkocht. U hoort hem nu met een nummer dat afkomstig is van het in 1989 uitgebrachte album But Seriously. Het nummer kwam ook uit als single en het heet Another Day in Paradise.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen en Jan Broers.
2: Peter en Gordon zongen het door Paul McCartney geschreven succesnummer A World Without Love. Het kwam uit in 1964 en schoot zowel in Engeland als Amerika onmiddellijk naar de eerste plaats in de top 10. Diverse zangers en groepen coverden dit nummer, dat ook is opgenomen in de lijst van 500 nummers die de rock'n'roll hebben vormgegeven. Peter en Gordon vormden slechts 2 keer 4 jaar een duo. Peter hoopt in juni zijn 80ste verjaardag te vieren. Gordon werd slechts 64. Hij overleed in 2009. Dan vervolgen we het programma met een nummer van de in 2014 overleden Britse blueszanger Joe Cocker. Op zijn 15e al zat hij in kleine bands in zijn geboortestad Sheffield. Hij was ook 15 toen hij in 1969 voor het eerst op tv te zien was in de Ed Sullivan Show. Zijn eerste single was een cover van de Beatles, waarmee hij een bescheiden hitje had. Veel meer succes had hij met zijn tweede Beatles cover, With a Little Help of My Friends. In 1969 werd zijn populariteit groter door zijn optredens tijdens het Woodstock Festival. Na grote problemen met drugs en alcohol in de jaren 70 maakte hij in de jaren 80 zijn comeback. Hij scoorde een aantal hits en zijn platen werden goed verkocht. Joe overleed in 2014 op 70-jarige leeftijd. Bij ons hoort je hem nu met het nummer N'oubliez jamais.

U hoorde de Belgische groep Vaya con Dios met het nummer What's a Woman, afkomstig van hun in 1990 uitgebrachte album Night Owls, dat platina werd. De groep was actief van 1986 tot 1996 en vervolgens van 2004 tot 2014. Het gezicht van deze groep was dat van liedzangeres Dani Klein, die later solo ging. De Amerikaanse zanger Trini Lopez overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. In 1963 had hij een grote hit met het nummer If I Had a Hammer. Het bereikte de hitlijsten in 25 landen, waaronder ook in de eerste Tijd voor Teenagers top 10 van de VARA. Hij speelde mee in een aantal films, maar als acteur was hij iets minder succesvol dan als zanger. Hij trad op tot op hoge leeftijd. Zo was hij in 2013 nog te horen in de concertreeks van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. U hoort hem nu met het nummer waarmee hij in 1963 13 weken in de Nederlandse top 40 stond. En dat nummer heet This Land Is Your Land.

Dit was de popgroep Queen met het nummer Killer Queen uit 1975. Het was destijds hun vierde single. Ze kwamen ermee op de tweede plaats in de Engelse hitlijsten en kregen zo bekendheid bij het grote publiek. De groep werd in 1970 opgericht door gitarist Brian May. Met tientallen hits in de jaren 70, 80 en 90 is Queen een van de succesvolste popgroepen uit de muziekgeschiedenis. Wereldwijd werden er naar schatting 300 miljoen albums van hen verkocht. Hun succes was mede te danken aan de schitterende performance van Freddie Mercury, die in 1991 op 45-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van AIDS. In mei 2012 ging in het Londense West End de musical We Will Rock You, gebaseerd op de muziek van Queen, in première. Het volgende nummer is weer van Phil Collins. De zanger werkte graag samen met collega's onder wie bijvoorbeeld George Harrison, Paul McCartney, Laura Pausini, Abba's Frida, Mike Oldfield en zelfs Queen. Met het nu volgende nummer stond Collins in 1985 8 weken in de Nederlandse top 40. Het is het nummer One More Night.

Dusty Springfield was dit met het veel gecoverde lied You Don't Have to Say You Love Me, dat in 1966 uitkwam als single. Het was de vertaling van het Italiaanse lied Io Ci Non Vivo Senza Te. Dusty begon haar carrière in de muziek in 1959, toen ze op 19-jarige leeftijd toetrad tot de Lana Sisters. In 1960 vormde ze met haar broer Dion en Tim Field het trio The Springfields. Toen zij in 1963 uit elkaar gingen, ging Dusty solo. Ze wist uit te groeien tot een van de populairste Britse zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. Dan hebben we nog een tweede dubbelnummer voor u. Het is het fraaie Scarborough Fair, waarmee Simon & Garfunkel in 1968 heel veel succes hadden. U hoort eerst deze originele versie van dit legendarische duo en daarna hoort u hoe het klinkt als het wordt gezongen door de in 2023 overleden singer-songwriter Roger Whittaker.

Ja, het blijft een schitterend nummer, ongeacht of het gezongen wordt door Simon & Garfunkel of door Roger Whittaker. Het nu volgende nummer werd geschreven door Eddie Cooley en Otis Blackwell en werd in 1959 al voor het eerst op de plaat gezet door Little Willie John. Bij ons hoort u het nummer vandaag in de uitvoering van Billie Joe Spears, de zangeres die in 1975 een wereldhit scoorde met het nummer Blanket on the Ground. U hoort haar nu met de evergreen Fever.

De Zeeuwse popgroep Bluff zong het nummer Ze is er niet, afkomstig van hun album Watermakers uit 2001. De band die in 1992 werd opgericht, zong in het begin vooral covers. Het eerste album met eigen nummers, Naakt onder de hemel, in eigen beheer uitgebracht bij Via Records in Hilversum, deed het heel erg goed destijds. In 1998 kregen ze bekendheid bij het grote publiek met hun single Liefs uit Londen. Ook hun samenwerking met de groep Counting Crows in het nummer Holiday in Spain deed het bijzonder goed. Dan hebben we nog een nummer van onze rode draad Phil Collins. Wist u dat hij in 2002, tijdens het opnemen van zijn 7e soloalbum Testify, een beroerte in zijn linker oor kreeg? Gedeeltelijk gehoorverlies was het gevolg en mede daarom besloot Phil in 2003 een afscheidstournee te geven en zich daarna te concentreren op optredens, albums maken en het vaderschap. Begin 2013 werd bekendgemaakt dat hij helemaal ging stoppen, maar een jaar later werd weer bekend dat hij muziek ging schrijven voor het derde album van Adele. Hij is dus tot op de dag van vandaag actief in de muziek. U hoort hem nu met het nummer This Must Be Love.

Dit was Room 11 met het nummer Come Closer, afkomstig van hun in 2006 uitgebrachte debuutalbum Six White Russians and the Pink Pussycat. Deze in 2001 opgerichte band beheerst diverse stijlen. Hun muziek bevat elementen van jazz en pop, maar ook van blues en bossa nova. In 2010 viel de band uit elkaar om in 2016 weer bij elkaar te komen voor een aantal concerten. Het Israëlische folkduo Esther en Abi Ofarim, had elkaar leren kennen in het Nationaal Theater van Israël. Zij brachten samen albums uit met Hebreeuwse liedjes en ze trouwden in 1958 met elkaar. Dit huwelijk eindigde in 1970 in een scheiding. Esther had in de tijd ook al succes als solozangeres. In 1961 won ze voor Israël het Eurovisie Songfestival en 2 jaar later eindigde ze voor Zwitserland met een Frans liedje als tweede. Zij is inmiddels 81 jaar. Abi overleed in 2018 op 80-jarige leeftijd. U hoort het duo nu met een grote hit uit 1968, Cinderella Rockefeller.

letterlijk en figuurlijk op. Dit was T42. Met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Web Hendriksen. En de techniek was ook vandaag weer in handen van Jan Broers. Dit programma wordt zondag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond kunt u het beluisteren bij de ORTS van 7 tot 9. Live zijn wij er natuurlijk weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Hopelijk bent u ook dan weer van de partij. Heel graag. Tot dan!

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het
2: uur na uur

Radio. In internet radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: to do. It's only 5 o'clock and we're not tired yet, but we will be very shortly.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n $6 miljoen schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Wil wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels voor camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: De weken die vliegen voorbij en dat betekent dat het weer donderdagavond is en de hoogste tijd voor Listen to the Music met Nout.
1: En Arie natuurlijk, ja. En die draait ook aan de knopjes vanavond en ik heb zojuist alles binnengegooid.
0: Ja, vanaf de gang.
1: Vanaf de gang,
0: zo'n beetje. Kijk maar, wat een bende dat hier is.
1: We hebben een speciaal programma, dus namelijk een van onze medebewoners is onlangs overleden, hier zo Henk. En Henk heeft al zijn cd's nagelaten aan de Rozo. En daar heb ik een programmaatje uit gemaakt. Dus we draaien allemaal plaatjes die van Henk afkomen. En we hoorden eerst Listen to the Music, dat was de tune natuurlijk. En de volgende is Guantanamera van Los Paraguayos.
2: Van

0: De programma's hoor jij bij Rozo Radio.
1: Ja, ik zei het al, Henk Soeters was een vaste gast hier op donderdagavond. Hij is vorige week begraven, gecremeerd. En hij heeft de cd's achtergelaten voor Rozo Radio. En om toch een beetje aan hem te denken, draaien we vanavond uit zijn collectie, die hij geschonken heeft aan Rozo. En dit was Buddy Knox, Julio Iglesias, Los Paraguayos. En een beetje toepasselijk, want het is net kermis geweest. Dus we draaien ook eentje van Lisbeth List, Kinderen een kwartje.

0: Ja, dan ook van mijn zijde natuurlijk een goedenavond. We zijn er weer, donderdagavond. Listen to the music en je hoorde Stand By Me. Een nummer dat door heel veel artiesten is gezongen. En deze keer van The Drifters daarvoor, BZN. En die hadden het over Santo Domingo en It's My Party van Leslie Gore.
1: Het is bijna 8:30, dus de hoogste tijd voor het blokje country. En Henk had ook country cd's erin zitten. En het is van alles wat, dus we gaan snel beginnen. En de eerste is Marianne Weber, haar country cd. Daar kwam een heel leuk singeltje vandaan. Sneeuwwitte vredesduif.

En u kunt nu horen dat het live is, want de cd die zou het moeten doen. En die zal het ook wel doen. Alleen hij kwam er even uit. Het is het eerste nummer, Arie, van de cd van John Denver.

0: Het blokje country van vandaag. Freddie Fender, Wasted Days. De Bellamy Brothers met Dancing Cowboys. Lynn Anderson met Rose Garden. John Denver met Take Me Home, Country Roads. En Marianne Weber met De Sneeuwwitte Vredestuif.
1: Ja, voordat we verder gaan, krijg je dadelijk eerst nog een lekker jingletje. Waarom ook niet. Je luistert naar de cd's eigenlijk van onze Henk, onze moppetapper. En het was elke week wel dezelfde, maar dat maakt niet uit. We hebben het over Andy Tillman en ook die plaat vond hij heel mooi.

0: Het eerste uur draaiden wij muziek van Henk Shooters. En dit was het laatste plaatje wat ik had uitgezocht. Er zijn nog veel meer cd's, maar die staan allemaal in de kast. En wij hadden een collectie gemaakt en dat was het eerste uur speciaal voor Henk en zijn familie natuurlijk. Jack Jersey, de Carpenters, de Cats en die Tieleman. En alle cd's staan in de kast hier bij Roze Radio. Dus de collega's die kunnen er ook gebruik van maken. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.
1: Wij gaan gewoon verder met het uurtje wat we normaal altijd op de playlist hebben staan. Alleen nou is het net andersom, want Henk had geen disco. Nee. Tenminste, ik heb het niet gezien.
0: Nee.
1: En ja, daar begonnen we het programma op de donderdagavond altijd mee. Dus ik heb mijn koffie alweer klaarstaan.
0: Ja.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Ja, disco-muziek en ik ben echt verwend. Nou, ik heb er een stuk of 6 gehad, volgens mij. The OJ's en For the Love of Money en Local to Acapulco, geloof ik ook nog van de Four Tops. The Real Thing, You to Me Are Everything. Hè? Swing Your Daddy, nou, dat zullen we maar niet meer doen. Jim Gill's rap en we begonnen met een beker koffie.
1: Ja, inderdaad. Het is, wij doen nog wel donderdag ook een plaatje uit het festival verleden, zoals we dat zeggen. Dus een plaatje uit het Songfestival van lang geleden, lang terug. Hier is Julio Iglesias en de Gwendoline.
2: Festival verleden.

0: kunt horen dat ze lol in hebben. Fetje Domino met de Jambalaya. We hadden ook nog No Mercy, Where Do You Go, de Rum and Coca-Cola en Santana natuurlijk. En we hebben nog een paar nummertjes te kort, maar die vullen we gewoon zelf even aan. Dus helemaal geen probleem.
1: Ja, we hebben nog eentje klaargelegd van de mama's en de papa's. Allemaal samen en ze gaan naar Californië.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: Zo, er waren er een aantal weer op het einde achter elkaar. Je hoorde de dijk met Als ze er niet is. Je had ook nog O'Gene met Medley van Simon en Garfunkel. Tony Braxton, Breathe Again. Third World, Now That We Found Love. En als laatste in het rijtje, Justin de Wild met zijn Cheerio.
1: Ja, dit programma is ten einde. We hebben het eerste uur, ruim een uur, opgedragen aan Henk Shooters. Zijn cd staat bij ons in de studio. We worden straks ook gebruikt door andere collega's. En met dank natuurlijk aan de familie. En we zullen er goed op passen en gebruiken natuurlijk. Dit programma wordt herhaald volgende week weer. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Roos Radio. Morgen is natuurlijk weer de Rozo Express. Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is vrijdag morgen.
1: Het is vrijdag morgen. Zaterdag is het Roos Express en zaterdagavond natuurlijk. Jujubox met Ari en nog veel meer leuke Nederlandstalige plaatjes. Blijf lekker luisteren. En wil je alles volgen, dan kijk je gewoon op onze website www.roosradio.nl. En ik zeg goedenavond, tot de volgende keer maar weer.
0: Ja, voor nu bedankt voor het luisteren en misschien tot de volgende keer. Houdoe.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

I know you get so

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

nachten naar het droom gehad.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover.
1: Uur na uur. De

0: She's Hollywood. She's Hollywood.
1: 24 uur per dag.
2: Rosso Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van